vriendse, het los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: You are listening to Good News Radio.

die stad is vol mense onder meer. En achter al die tralies skuil geluk, maar ook vreugde.

dag. Soek die mensheid steeds na lig, nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen een ander, wit teen swart en swart teen wit, dit het nog nie.

Wie zou kon denk dat hier die kind weer een dag terug zal keer, om als rechter te kom oordeel en als koning te regeer.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.